0: losgooit, zei het verdoe. Dan blinker links, dan blinker rechts. En dan een beetje nog.
1: Een
0: parkplaats is zo'n breicher vol. Ik vaar in Ackernei. Een vrouw steekt aus en kriegt een schrek. Ik kan gar

Hoe je de les die vrijwillig jubel wachten, want hier de ogen die rimpels van lachen je naar trainen. En mijn bier, wo het leid nemen midden en de Schweizer deen,